Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reële afspraak met een van ons consultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.

And there we go, that's a 90.6 FM stereo. A biggie wang jung for you, yeah? It's Nick Feldman, Jack Hughes and Darren Costin. Soms staan hulle bekend as wang chung, yeah? Wat natuurlijk geel klok beteken in Engels. It's also the first note in the Chinese classical music scale. Yeah, just a bit of useless information for you. Good afternoon. Lekker om saam julle te kuier. Oi, man. Dit is, wat is het vandag? Is het woensdag vandag? Dit is inderdaad woensdag, ja. Een keer verloor ek net trend van waar ons is. Daar is hy woensdagmiddag, lekker gedeelde bewolk, maar het is warm. Mense, ja, dit is warm, man. Ja, dit is wat die weerman gesê, dit is wat ons kan verwag. Een bietjie hitte. En vrijdag gaat ons kierinkies so bietjie braai. Maximum temperatuur, dan slaat ons hier so in die 30s. Ok, so daar is hy, goeiemiddag, saam met my Jimmy, so op Overdrive, moontlik gemaakt deur Gelma, die trotse borg, maandag tot vrijdag van 3 tot 6, baie dankie aan ons collega Daryl Grant, wat morgen weer achter hierdie microfoon sal inskyf vir The Lunchbox, dis nou tussen 12 en 3. Nou ja, ons gaan binnenkort, gaan ons kyk wat aangaan met jou weer, nie soos kynt voor 3:30, en dan is het Wines 2000 Amateur Winders, se raai die geluid, Guess the Sound, that's on the way on the other side of 3:30 this afternoon, we'll do it all again at 22, and then at 10:00, we'll go over to the answers to see exactly what it is that you think the sound of the day is. Afrikaanse nuus en sport, alles op pad om 4:00, so daar sy propvol program, goeiemiddag, welkom, maar is nou eerst tyd vir jou woensdag remix. En ja, dit is een lekkie ene keer. Begin starig, maar jy krijg so'n bietjie woema. En dit gaan nou binnenkort wees. Dit is Neil Diamond's Sweet Caroline, The Two Friends remix. Geniet hier ene saam met my.

0: And there we go, 90.6, it is such a cool song. I love it. 1981, chart-topping hit single, Man on the Moon. Ballyhoo for you, right here on 90.6. Oké, okay, dis tyd om gou daai wenner aan te kondig. Dis natuurlik ons wenner van die BTI Hydraulic Solution. Die tracking is al gedoen, so ek gaan net gou vinnig vir julle sê wie die wenner is. En dis die BTI Hydraulic Solution. Ons is heiliglik besig met daai kompetisie en is baie geluk aan André Maree. André Maree, jy is dan die gelukkige wenner vandag. Van natuurlijk een Freak Lube Industrial Degreaser en Applicator Combo. Dit is waarmee jy wegstap vandag. So dan sê, dis die Freak Lube Industrial Degreaser en Applicator Combo met die complimente van BTI Hydraulic Solution, natuurlijk geleed daar in Pierneef Boulevard in Meyerton. So dan sê, André Maree, baie baie geluk, ons sal natuurlijk in contact kom met jou, sekerlik morgen se kant. So dan sê, wel gedaan. En onthou, as jy nie een wenner is nie, mense, ek nog 7 prijse om weg te gee, so jylle moet nog steeds een draai gemaakt op ons webblad, as jylle wil kyk waar het alles gaan, en ons webadres is natuurlijk 906fmstereo.com /competitions, gaan kyk een bykie daar so, en stuur jou antwoorde vir ons deur, en wie weet, miskien is jy een wenner morgen.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Nou goed dan, as daar enige probleme op ons paaie is, stuur het graag vir ons deur, en dit is nou op ons WhatsApp nummer op 0623445. Daar is 'n stemnota wat ons ontvang het, luister gou hier.
2: Hi, goeiemiddag, is Jan hier so, ja. Ek wil net rapporteer die opruim by Rafters. Die opruim by Rafters, Beraadspad, Beethovenpad. Ja, en hy opruim, as jy van die Walmose kant afkom, Sasselse kant toe, hy opruim is toegemaak. Daar was een lelike ongeluk, een motorfiets, een trok en 2 ander karre. Mense net asjeblief versigtig wees daar asjeblief.
0: Nee, ja, dan sê, mense dan sê, wees maar versigtig as jy daai richting inslaan en wees maar bedaag en veilig en kom veilig by jou bestemming aan.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

Dit is staan 4 vibe sleutels van my hart net hier op 90.6 FM Stereo en jou midweek man. Ons is besig met musiek flink dinkies, daai liedjie weer. Luister mooi. Wie is hierdie? Wat is hierdie liedjie se naam?

90.6 waar jy thuis voel en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Dit is Shine van Aswad, net hier op die Waalse Trefferstasie. Dit is tyd om te hoor wat vanavond se Late Night Rewind antwoord is, maar voor ons dit hoor, kom ons hoor eers weer hoe hy geklink het.

Jij zei altijd nee. Want je is een kwaai kwaai girl met de koortie meer. En je stem gaan wegen en je nals maakt zeer maar blij.

90.6. Ons is bezig met jou playlist takeover hier op The Nightcap. Dit was Ricky Martin met Un, Dos, Tres, Maria. En dit was Marina se versoek. Volgende op die lijst het ons van Nadine, of Nadine. En sy vraag vir Enrique Iglesias met Love to See You Cry.